en krets en ik heb er niet op. Oh, maar juist om te vragen, was kamp zijn ketores meer om. Tens jong, dit is mijn verlangen.

Dat drieën geet niks. Avond lag vier geet piks. En is ook zo dat drieën geet niks. Dat schokken bij tinten en karten. Dat kegen en dansen grokken.